0: Pyeon Jong Long Chin Nian Chin Li Hun Ne Tan Da Zhong Yang Mi Man Gun Ke Long Chin Li Hun Ki Pyo Ge Li Chen Gu Zha Qi Ge Yin
1: Nam Mo Ge Tyeon Chin Pyo Ge Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Tan Da Lin Ge Ne San Xin Ba Ni Zhong Yang Mi Man Gun Ke Long Chin Li Hun Ki Pyo Ge Chin Lam Yin